0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Nederlandse uurtje met 3ZZZ. Vandaag vervang ik Sjaan en zoals jullie weten heb ik de hele maand juli tot de vrijdag tot mijn beschikking. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden om naar ons te luisteren. We hadden deze zaterdag de algemene ledenvergadering in de Abel Tasman Club. Hoewel de opkomst niet optimaal was, hebben we toch wel heel veel belangrijke dingen besproken voor de toekomst van ons radiostation. Wij gaan er nog steeds vol voor, ons publiek hopelijk ook. En we gaan beginnen met wat leuke muziek. En de muziek waarmee we gaan beginnen is Frans Bauer met Heb je even voor mij.

dat was Frans Bauer met Heb je even voor mij. Dan gaan we door met de mededelingen. Yes, en dus we beginnen met uiteraard de German Club. Dat is in de Jones, de German Speaker Society, Yarra Valley in Jones Street in Lilydale. En dan hebben we drie evenementen. Op 24 augustus is er een International Team Feest met als band de PJ's. In 21 september is er een anniversary met de Silver Echoes. En op oktober, 19 oktober, is de Oktoberfest met de Desperados. Dat is voor nu de evenementen van de German Club. Als u meer informatie wilt hebben over de German Club, kunt u nog altijd Rita bellen op 9735-2438. 9735-2438. Ik herhaal, dat is 9735-2438. En de venue is de St. Patrick's Community Center in Jones Street in Lilydale. En dan hebben we ook nog de Dutch Courier, waarmee je op de hoogte gehouden wordt wat er gebeurt onder Nederlanders. U kunt voor $46 per jaar abonnee worden. Dat is ongeveer $4,20 per krant. Alles is goed te lezen. Er zijn mooie foto's en heel veel verhalen. U kunt Carole bellen op 0437-757-393. U kunt Carole bellen op 0437-757-393. Dank. Ik hoop u daar te ontmoeten. En dan gaan we nu over naar de Abel Tasman. Er zijn veel leuke functies in de Abel Tasman. En als u daar wat meer informatie wilt hebben, dan kunt u Liz bellen of Alfons. U kunt ook de Abel Tasman boeken voor verjaardagen, bruiloften of andere, events zoals de slaging voor een middelbare school of iets dergelijks. Liz nummer is 0429-800-057 en Alfons nummer is 0418-512-369. We hopen u daar te ontmoeten. De mededelingen voor de Dutch Club is... dan gaan we nu over naar de Dutch Club. Er is een Dutch Club in de Green Table op 16 Balmoral Avenue in Dandenong. En elke zaterdagmiddag van 3 tot 6 is er poolen en social meetings. Voor meer informatie kunt u Michelle Stanley bellen op 0433-997-338. We hopen u daar te ontmoeten. En dan hebben we nog onze bekende restaurant, Dutch Mokum Restaurant in Brunswick op 359 Sydney Road. We hebben heerlijke kroketten, haring, nuzaren, salade, spek. Echt te veel op te noemen. Dutch Mokum is komende tijd geopend 6 dagen per week van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En alleen gesloten op dinsdag. Je kunt daarvoor boeken op 0421-147-424. En dan gaan we weer door met de muziek. En voor het volgende muziek gaan we naar Frans Duits met Jij denkt dat je alles mag van mij.

Ja, dat was Frans Duits met Jij denkt dat je alles mag van mij. En dan gaan we uiteraard door met nog meer leuke muziek. Met Dit is mijn club van Jiske Vet. Het gaat over Ajax.

0: Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken. Ik wil...

Dat was, dit is mijn club van Jiske Vet. En dan gaan we door naar een iets moderner nummer met Donnie featuring Barry Hayes met een Willy Wartaal. Het nummer heet Barry Hayes en dit is van Donnie en Willy Wartaal. Sorry, het staat een beetje slecht aangegeven.

Ja, dat was Willy Wartaal met Donny. Met Barry Hayes. En dan gaan we door naar het volgende nummer. En dat is van Bluff. Dat heet Zoutelander met Schenken van Anart.

Ja, dat was Bluff met Gijke van Aanaert. Het nummer heet Zoute Landen. Het is ook geschreven door iemand die het Nederlandse landschap wil ontdekken. Zal ik maar zeggen. En dan is het volgende nummer is van André Hazes met Bloed, Zweet en Tranen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Dat was André Hazes met Bloed, Zweet en Tranen. En voor het volgende nummer blijven we bij André Hazes, maar dan voegen we Gerard Joling toe. En het nummer is heel mooi en het heet Blijf bij mij.

Ja, dat was blijven bij mij van Gerard Joling en André Hazes. Dan van nu een beetje nieuws uit Nederland. Dan hebben we ook leuk nieuws en iets minder leuk nieuws. Nou, de leuke nieuws is het regeringstoestel is weer Nederlandse hand. Dus Nederland had een Fokker 70 die vanaf 1996 dienst deed als regeringstoestel. En het toestel was aan het Australische Alliance Airlines verkocht en de afgelopen mei door de Nederlandse Airlines Supportgroep gekocht. Wat we ervoor betaald hebben, zeg ik niet. Want wij willen het immers ook weer verkopen, zegt CEO Chris Blijnberg tegen nu.nl. Ja, directeur. Het toestel heeft nu nog de Australische registratie VHKBX. Voorheen had het toestel PHKBX als registratie. Alle vliegtuigen met een Nederlandse registratie beginnen met PH. En KBX staat voor Koningin Beatrix. KBX zal wel blijven, maar PH keert waarschijnlijk niet terug, denkt Blijnberg. Het toestel gaat waarschijnlijk weer naar een buitenlandse koper. De CEO van de Airline Support Group is inmiddels 2 keer in Australië geweest. De eerste keer na het winnen van de bieding om het toestel te inspecteren. Er is echt niets aan veranderd. Na de biedingen krijgt de koper 6 weken om het toestel mee te nemen. Ik ben vorige week nog terug geweest om het toestel op naam te zetten, vertelt Blijnberg. Toen stond de kist in Brisbane. Vanaf daar vlieg je niet in 1 keer naar Nederland. Dat gaat via van Darwin naar Kuala Lumpur. En van Kuala Lumpur naar India. Van India en naar Egypte. En van Egypte naar Woensdrecht. Blijnberg hoopt de Fokker daar niet lang zal blijven. Hij moet even opgefrist worden en krijgt onderhoud. Er zijn al veel belangstellingen van kopers uit onder andere Europa en van overheden in Afrika en Zuid-Amerika. De Nederlandse overheid stuurde de toenmalige PHKBX in mei 2017 met pensioen en verkocht het toestel voor 3,7 miljoen euro aan de Australiërs. Dus dat is zeg maar ook goed nieuws. En dan is er ook nog ander leuk nieuws. Wopke Hoekstra mag van het kabinet verder als Europees commissaris. Het kabinet schuift Wopke Hoekstra naar voren als voor een nieuw termijn als Europees commissaris namens Nederland. Hoekstra maakt er geen geheim van dat hij graag door wil als eurocommissaris in Brussel. Ja, dat zou ik ook willen als ik zoveel betaald kreeg. Hoekstra maakte de voordracht bekend op basis van bronnen in Den Haag en Brussel. En Hoekstra verhuisde dus vorig jaar naar Brussel om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris namens Nederland. De CDA werd verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat nadat Timmermans als lijsttrekker van GroenLinks en PvdA besloot terug te keren naar de Nederlandse politiek. In de afgelopen tijd maakte Hoekstra er geen geheim van dat hij graag door wil als eurocommissaris in Brussel. Welke portefeuille naar Hoekstra gaat, is nog onbekend. De kaarten worden na de Europese verkiezing namelijk opnieuw geschud. Premier Schoof hoopt dat Hoekstra kans maakt op een belangrijke portefeuille in de nieuwe commissie. Nederland heeft een voorkeur voor een portefeuille in de economische hoek. Naar verwachting maakt de premier de voordracht van Hoekstra aan de herkozen commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag bekend in de Tweede Kamer. In augustus wordt duidelijk welke portefeuille Hoekstra precies krijgt. Dat was ook leuk nieuws. En dan is er ook nog een ander zorgelijk nieuws. En dat is de flirtvariant van corona leidt in Nederland om zich heen te slaan. Het aantal besmettingen is flink toegenomen. Hoewel het een vervelend virus blijft, is er volgens wetenschappers geen reden tot zorg. In het Nederlandse rioolwater worden in de laatste weken steeds meer coronavirusdeeltjes gevonden. Het zijn er bijna 14 keer zoveel als eind juli vorig jaar en ongeveer net zoveel als in november, toen de seizoenspiek van de afgelopen winter begon. Waar jaren geleden nog drastische besluiten werden genomen om de verspreiding van corona tegen te gaan, is dat nu niet meer nodig. Mensen worden over het algemeen niet zo ziek van een coronabesmetting.
Naarmate het virus verder van de pandemie verwijderd raakt, nemen de heftige effecten af, zo blijkt het onderzoek. Een groot deel van de mensen heeft na vaccinatie en eerdere besmetting antistoffen opgebouwd. Daardoor belanden veel meer mensen, minder mensen door de coronavirus in het ziekenhuis. We hoeven ons daarom geen zorgen te maken, legt viroloog Bert Niesters van het UMC uit. Pandemie legt ook deze flirtvariant onder de vergrootglas. Het coronavirus muteert in nieuwe varianten. De huidige antistoffen beschermen iets minder goed. En de varianten worden nu onder de naam flirt geschaard, omdat dat beter uitspreekbaar is en makkelijk te onthouden. Het is een vervelend virus. Het gedraagt zich nog niet als een gewoon griepvirus. Voor normale griepvirussen is een opleving in de zomer zeldzaam. Zegt mevrouw Koopmans, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, denk ik. Oké, en dan gaan we nu door weer met de muziek. En het volgende nummer is van wat ik voor jullie graag wil draaien is de Als de Morgen is Gekomen van Jan Smit.

0: Ja, dat was Als de Morgen is gekomen van Jan Smit. Dan hebben we nog andere leuke nummers die ik voor jullie ga draaien. Het volgende nummer is van Dr. Anders P. Dodenrit.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen levens zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

0: horen en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw geruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee halfom en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Oei, hoe suffend staat gij daar? Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Pas gitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!
1: En dat was het nummer van Dr. Anders Spee met Dodenrit. Voor het volgende nummer gaan we naar heet Je Loog Tegen Mij. En dat nummer was van Drukwerk. Dat was best wel een bekende nummer. Dus het volgende nummer is van Drukwerk en het heet Je Loog Tegen Mij.

0: fun.
1: Dat was drukwerk met Joloog tegen mij. Wij zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. Dank u wel voor het luisteren. Ik vond het super. Ik hoop dat u allemaal gezond blijft en wel. En dat u een fantastisch weekend heeft. Ik zou wel heel graag willen dat u wat meer betrokken bent bij onze radiostation. Ik hoopte daarom dat de opkomst tijdens de AGM wat hoger was dan... wat hoger was, maar ja, goed, je kan niet alles hebben. Maar goed, we hebben nog... waarschijnlijk komt er nog een AGM aan... en die zullen we dan ruim van tevoren aankondigen. Ook zal het weer dan hopelijk wat beter zijn. En dan gaan we er gewoon weer van als vanouds lekker tegenaan. We hebben ook nog andere leuke events in de Abel Tasman Club... maar daarvoor kunt u het best op de website kijken... Ik hoop u allemaal nog te ontmoeten. En ik hoop dat u allemaal mij ook kunt voorzien van de nodige feedback. Zodat ik mijn radioprogramma nog beter kan maken en leuker om naar te luisteren. Dan wens ik u nogmaals een fijn weekend en tot volgende week vrijdag.